0: Van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. De brandweer heeft ze gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners van het asielzoekerscentrum werden uit voorzorg geëvacueerd en bleven ongedeerd. Ze mogen weer naar hun kamers terug. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. De autoriteiten waarschuwen vrouwen in het gebied om afgelegen plekken te vermijden en raad hen aan waar mogelijk in groepen te reizen of sporten. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel 1 miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys, here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
0: Volle kracht.
12: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Het heeft me wederom weer veel moeite gekost om een lekkere selectie voor jullie samen te stellen. Maar niet getreurd, ik draai ze met plezier voor je, dus laat hem lekker aanstaan.
13: Ron van der Steen.
12: Naast onze vaste items, veel muziek, je hoort ze dan ook 3 aan 3. We gaan van start met een zeer gepassioneerd lied van Olivia Newton-John. Hier is Soul Kiss.
0: De Muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

0: En naast de muziekfabriek heeft dit radiostation natuurlijk heel veel andere leuke programma's. En daar moet je maar eens naar luisteren. Dat was het eerste rijtje van drie. Als laatste Another Level, Freak Me. Een liedje uit de jaren 90. Een liedje wat het heel goed deed in de hitparade. Daarvoor zat Ben Sanders al over lekker soul georiënteerd. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80 van Olivia Newton-John. En Soul Kiss. Het is er weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan dit keer heel ver terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, die grote hit is van Baccarat, Sorry, I'm a Lady. Hoogste positie nummer 1. En de week daarvoor stonden ze nog op nummertje 2. Het ging ze voor de wind, want in 4 weken tijd een eerste plaats halen is voor dit sexy vrouwelijke duo een unicum. Tevens plaatsen we wel de kanttekening of dit duo wel daadwerkelijk kan zingen. En dan die kleine hit, die is van Windjammer, die heet Harbor Light. Het nummer stond die week nummertje 15 en steeg slechts 1 treetje omhoog. En net als Baccarat stond Windjammer 4 weken in de hitlijst. We gaan terug naar de lijst van 17 september, week 38 van het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

De grote en de kleine hit, beide afkomstig uit het jaar 1977. Die van Baccara, Sorry I'm a Lady. En als laatste Windjammer en Harbourlight. En jij mag ze ook aanvragen, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. iTunes Radio.

0: Straks een nieuw rijtje van 3, maar gezien de tijd gaan we naar ons tweede item. Ja, dat graag voor de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Lady.
0: Ze is geboren in Atlanta en we hebben te maken met een Amerikaanse zangeres. Haar volledige naam is Brenda May Tarpley. Haar muziek is te plaatsen onder de genres rockabilly, rock'n'roll, country en pop.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In 1955 brak de 10-jarige door in de muziek- en showbusinesswereld toen ze verscheen om een radiostation in Swansboro om Red Foley te zien in Augusta. In 1956 ondertekende ze een contract bij een platenlabel. Een discjockey uit Augusta haalde Foley over om naar haar te luisteren en was onder de indruk van de 10-jarige meid met de krachtige stem. Tijdens de show mocht ze het nummer Jambalaya zingen. Tussen 1958 en 1965 scoorde ze haar grootste hits. Succesvolle nummers waren onder andere Jambalaya, Sweet Nothings, I Want To Be Wanted, All Alone Am I, Breaking It To Me Gently en Dum Dum. Verder toerde ze in 1959 door Engeland, waar ze toentertijd meer aanzien had dan in de Verenigde Staten. In 1960 was ze het voorprogramma van de toen nog beginnende niet bekende band The Beatles. Je hoort het goed, The Beatles. Na de tweede helft van de 60 jaren was ze minder actief. Maar dat veranderde gedurende de 70 jaren, toen ze weer succes maakte met het country genre. In 1982 gaf ze samen met Dolly Parton, Kris Kristofferson en Willie Nelson een album uit, genaamd The Winning Hand. Het werd een succesvol album en bereikte de top 10 in de Verenigde Staten en dat in de country album hitlijst. Haar laatste hit was in 1985, een duet met George Jones, Hallelujah, I Love Her So. En in 2004 verscheen haar autobiografie Brenda Lee, Little Miss Dynamite. Laten we de knoppen van onze jukebox eens lekker flink indrukken en luisteren naar Brenda Lee. Hier is ze met Dynamite.
1: Jukebox Classic.

Noorwegenaardige Brenda Lee en Dynamite. Lekker krachtig en een tikkie rauw. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb wederom 3 liedjes voor je uitgezocht. Die ga ik eens lekker voor je draaien. We beginnen dit rijtje van 3 met Leo Sayer uit de oude doos. Hier is die met More Than I Can Say.

0: Daarvoor zat Ruben Heijn. Het is een Nederlandse jongen. En hij maakt hele leuke muziek. Van het album Loose Fit hoorde je het liedje That's Not Life. En we begonnen met die gouden ouwe van Leo Sayer, More Than I Can Say. En jij mag ze ook aanvragen voor de muziekfabriek. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: Relaxed.
0: En als je regelmatig luistert, heb je nog in dit uur van mij te goed de oude lullenplaat.
2: Laat je eigen lekker gaan, meid.
1: De muziekfabriek.
0: Maar eerst op de Franse tour onder het genot van een heerlijk kopje koffie. Hier is

0: Return Radio.
1: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
2: Gabrielle Suzanne Kerne is geboren in Haag op 24 maart 1960.
3: Oude lullenplaat.
2: Ze is een Duitse zangeres die als kind al Nena werd genoemd. Die kreeg ze na een vakantie met ouders in Spanje.
3: Oude lullenplaat.
2: Waar de lokale bevolking haar zo noemde. De gelijknamige band Nena scoorde grote hits in de jaren 80 met onder andere 99 Luftballons en Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. In 2002 maakte Nena zelf als soloartiest een comeback. Het bekendste liedje van de band Nena is toch wel 99 Luftballons uit 1983. Het nummer werd onder meer in Nederland een nummer 1 hit. Alhoewel er een Engelstalige versie van bestaat die in Engeland op 1 kwam, was het de Duitsstalige versie die de Amerikaanse top haalde. In Duitsland was Nöcker Traumt in 1982 hun eerste hit. Nena werd een groot succes en verkocht alleen al in Duitsland ruim 1 miljoen exemplaren. In 2009 werd 99 Luftballons opnieuw geremixed tot een nieuwere versie, waarvan de videoclip werd uitgezonden in het kader van Summer of the 80s door de Duitse televisie. Hoewel Nena een aantal grote internationale successen heeft behaald, is zij vooral een fenomeen in Duitsland. Sinds haar doorbraak in 1982 is Nena altijd in de Duitse schijnwerpers gebleven. Als zangeres, actrice, presentatrice, songwriter en kinderboekenschrijfster. Tegenwoordig is ze weer fulltime bezig met zingen. In Duitsland kwam in 2005 haar autobiografie uit. Nena heeft wereldwijd meer dan 25 miljoen albums verkocht. Luister naar de hit uit 1983. 99 Luftballons.

0: van de Muziekfabriek. Ik ga nog voor je opzetten. UB40, Kingston Town. Gevolgd door Chris Rea, On The Beach. Vergeet de liedjes niet aan te vragen. Hè? Via www.ronvandesteen.nl. Vrienden en vriendinnen, goed maar weer. Maak er nog een fijne dag van. En adios.
1: Ron van de Steen. Ron, muzika, por favor.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. In Nederland gaat het tot nu toe om 44 gevallen. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding meldt in een rapport dat het West-Nijl-virus in 16 Europese landen voorkomt. Het virus wordt overgebracht door de gewone huissteekmug en verloopt bij de meeste mensen zonder klachten. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Abortus is in Nederland in principe strafbaar en mag alleen worden uitgevoerd met een vergunning. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: wat was het toch een heerlijk nummerke. Uit een Hollandse, het Hollandse polder, lieve mensen, jawel. Het viertal dat heette ooit in de jaren 70. Champagne. In 1977 maakten ze deze plaat tot een hit. Daar gaat, lekker terug van toen, Valentino.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, nieuwe luisteraars.
2: Hans de Knecht. This is...

En zo stond hij daar opeens op het hoogste podium van Europa, lieve mensen. Jawel. In 1986 was weer de pretfabriek van Captain Jet in dit geval. De driller-instructeur. Hey, wat leuk. Je bent erbij. Lekker terug in de voltooid of verleden tijd. Toen het gras nog groen was. Dit is de Middle of the Road Show.

is wel een lekkere Franse titel om uit te spreken. Ja, ja. Hij zit allemaal bij de opleiding van het DJ natuurlijk. Kom, je toujours en vie de mer. Het was 1970 voor Mark Helmond. Terug op de radio. In de middel van de roadshow. Met zometeen

0: Oldies in de periode tussen 1973 en 1981. Björn, Benny, Anna en Frida zeggen we gewoon, hè? Gezellig viertal uit Zweden. De Abba's en Knowing Me, Knowing You.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Je hebt er uitgekeken. Wellicht een heel jaar bijna, vrienden. En opeens was het zover. Het werd zomer. En wat voor een zomer. De hele hete.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat is

The Year of the Cat, zo heette de langste plaats. De LP, Long Play, lang speelplaat. Ja, op 33 toeren uiteraard, lieve luistervrienden, toen in 1977. L. Stewart en On the Border. Ook een fijne voor achter de keuken gedaan. Kom voorbij, vandaag was het Bonnie. Bonnie Sinclair. Een hele lange zomer.

inderdaad, in die tijd deden er geruchten dat Michael Jackson en Janet Jackson één en dezelfde persoon waren. Ja, inderdaad, maar ondertussen is dat al ontkracht natuurlijk, hè, inderdaad wel. Janet Jackson en Together Again. Ja, natuurlijk wel. We zijn er weer heel de week natuurlijk voor jou hier op de radio. Op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week doen we het. En we gaan eens eventjes onze mouwen opslopen. Want de volgende plaat, wel, dat vind ik wel een hele lekkere plaat. Inderdaad, een Nederlandstalige plaat. Die nog onze gid heb geweest is in de tijd. En ik heb het allemaal over Fleming. En dit allemaal met zijn automatisch.

0: iTunes Radio. iTunes Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: En inderdaad, het is maandagmiddag, lunchbreak, breaking news. Van toen iets over het ijs van 12:30 geworden. Goedemiddag, als u nog aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug in het ijs naar 2016. Ja, inderdaad. Het is ook maandag voor mij natuurlijk, hè. Carrie Fisher, de ex-vrouw van Paul Simon,

en beroemd actrice prinses Leia uit Star Wars overleed in 2016 op 60-jarige leeftijd. Paul Simon schreef zijn nummer Hearts and Bones over hun tumultueuze huwelijk. Hier is Hearts and Bones van Paul Simon.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

van de Lunchbreak natuurlijk en onze hit-app voor deze week natuurlijk. Jonas Blue en The Age of Desire. Heel de week tot en met vrijdag hoor je hem hier als hit-app natuurlijk. En het is een hele grote hit aan het worden. Mag je zeker van zijn. Hier is Adele. En make you feel. En zo verder natuurlijk. Tot 1 uur ben ik bij jou op de radio.

rustig beginnen van deel 2 op deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk Adele en Make You Feel My Love. Gaan we er wat vaart in steken deze middag. Wel, als het goed is voor jullie, wel goed voor mij ook natuurlijk. Hier is Sans Mieux. En hier zijn ze met Multicolor. MUZIEK

0: inderdaad de ene ex-hit-tip naar de andere natuurlijk hier in de Lunchbreak deze maandagmiddag. Wel, dat was natuurlijk Sambieu en dit allemaal is geen multicolor. Fantastisch als je erbij bent natuurlijk en als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiesten van de week, wel, ze komen uit België. Hier is Clouseau met Vonken en Vuur.

inderdaad een lekkere gewoon van John Fogerty natuurlijk. Samen met zijn mannen. De Clearance Crew, wat een revival. Zo noemden ze zichzelf in de tijd. En dit allemaal met hun traveling band hier in de lunchbreak. Ja, we hebben nog een heleboel, nog een plaatje of twee te gaan. En ja, wie vraagt Kees, wel geef een lang weekend. Morgen is hij terug. Hier is Lady Gaga en Just Dance.

0: Just Dance. Ja, dat hebben we heel het weekend gedaan natuurlijk. Hè. Het weekend uitgedanst, trouwens het waren. De maandagmiddag aflevering van de lunchbreak. Wel, die zit er weer bijna helemaal op natuurlijk. We hebben nog één plaatje te gaan. En dan is het even aan onze collega's natuurlijk. Stay tuned, zou ik zeggen. Want er komen nog een heleboel lekkere programma's aan.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Eventjes kijken. Dat zou moeten worden Train. En dit al met een drive-by. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen weer een nieuwe aflevering natuurlijk. Hier op jouw fantastische radiostation. Tot dan.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over de gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayan. De onaangekondigde ontmoeting volgde op de berichten dat de Emiraten Israël kort voor de aanslagen van 7 oktober 2023 al waarschuwde voor een mogelijke Hamas-operatie. Netanyahu heeft het bestaan van die waarschuwing tot nu toe altijd ontkend. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to...
11: iTunes Radio.

begon vandaag met Katy Perry. En I Kiss a Girl. Gevolgd door deze Liza Stanfield. Als tweede Around the World. Een uurtje hits en classics. En wel, deze moet er dan ook wel bij zijn. Bruno Mars, goedemiddag.

Fall for Frame, hier bij iTunes. Onderweg, Europe Mix. John Lennon en Jasmine Hawkes. iTunes Radio. Yo, every day, iTunes Radio.

klassieker. Uit mijn geboortejaar 1971. Imagine van John Lennon. Gevolgd door deze parelplaat. Een prachtige parelplaat uit de jaren 80. 1983. Judith Mix en Sweet Dreams. Straks nog Ziggy Marley op je radio. Eerst nog deze Bastille.

Soms dan zie ik hem in de lijst staan en dan denk ik, zal hem draaien of zal hem niet draaien of zal hem volgende week draaien? Nou, dan weet je het wel, hè. Muziek van die Editors, Smokers Outside the Hospital Doors. Voor iedereen die een beetje in de lappenmand zit en wel eens naar het ziekenhuis moet. Voor jullie was deze plaat. Daarmee is het even naar de klok van 14:30 geworden. Ik wens je van harte welkom mee net ingeschakeld. Je luistert naar Maas in de Middag. Op iTunes Radio. Dan gaan we wat Nederlandstalig doen. En dat doen we met drukwerk. En die prachtige Lijn 10.

Na ruim 21 jaar komen ze weer met een nieuwe plaat, een nieuwe track. Zou die net zo klinken als deze? Muziek van The Calling, Wherever You Will Go. En ja, hij blijft de hele dag in jou zitten, hè, deze. Ja, of misschien wel deze, van Huey Lewis en the News. En we gaan hem draaien voor jou, hoor, op deze maandagmiddag. Leuk dat je luistert. The Power of Love.

automaat op de gang. En laat je hem even een lekker bakkie zetten. Ik zou zeggen, gewoon doen, want ik heb het verdiend hoor, voor deze maandagmiddag. Laat het je vooral smaken. Dan gaan we straks muziek draaien van De Dijk. Doen we eventjes Niemand in de Stad. Prachtige plaat vind ik dat. Maar eerst eventjes een meezinger van vroeger, zullen we maar zeggen.

blijft een mooie plaat hoor, deze van De Dijk. We draaien eventjes Niemand in de Stad. Zo gaan we deze plaat weer eens even draaien. Muziek van Kings of Leon. En hadden ze maar geen ruzie gemaakt, hè. Hadden we nu nog kunnen genieten van goede platen van deze band. Dat is toch wel een beetje afgelopen. Maar ja, het is niet anders. We draaien hem nog eventjes op deze maandagmiddag. Natuurlijk, Sex on Fire.

tijdloze plaat, toch? Deze van Kings of Leon. De maandagmiddag bij Maas in de Middag. Sex on Fire. Dat is de ene laatste alweer. Gaan we op naar de koffie. Wens ik je een goede week toe. En gaan wij eruit met muziek van Stars on 45. Doen we gewoon even de megamix van ABBA.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

De Boss samen met de E Street Band. En natuurlijk Clarence Clemens op de saxofoon. Jullie natuurlijk. Hoe heet het ook alweer? Born to Run van de Boss. Bruce Springsteen. Dit is Nas featuring Lauryn Hill.

Dit keer kijken we naar een lijst van ongeveer 20 jaar geleden. Een lijst van 29 september puntje. 20 puntje puntje zeg je dan inderdaad. Ik zal de top 10 even doornemen. 10 vorige week op 12 in de vierde week. Time Flies van Jekyll & Hyde. Nooit van gehoord. 9 vorige week op 11 in de zesde week. Die ken ik dan wel weer. 1973 van James Blunt. Op 8 bleef op stationair op 8 staan in de vierde week. Beautiful Girls van Sean Kingston. 7 vorige week op 15 in de derde week. If Every Heartbeat van Robin. 6 vorige week op 10 in de vierde week. Kijk omhoog van Nick en Simon. 5 vorige week op 6 in de vijfde week. Shut Up and Drive van Rihanna. 4 stond vorige week op 5 in de tiende week. The Way I Are van Timbaland. En nog wat andere mensen, wat ik de naam hiervan niet zou noemen. En dit stond nummer 3. Bleef stationair op 3 staan in de zevende week. Een van de dames van The Black Eyed Peas. Fergie met Big Girls Don't Cry.

0: Ta nummer 2 ook, die bleef ook op dezelfde plek staan. En we kijken naar de hitlijst van 29 september
1: 2007.
0: Zoals ik al zei, niet zo'n boeiende top 3, want alles bleef op dezelfde plek staan. 2 bleef vorige week op 2 staan in de 13e week. Inmiddels alweer Jeroen van der Boom. Nou, wel, wie kent hem nog? Jij bent zo hier op AIDS.

0: Avond rond 8:45.
1: Goedenavond, het is nu 9:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhoofdbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: iTurn Radio.
4: You ready?
5: Let's go!

0: van mijn moeder. We hebben even in haar schriftje gekeken wat haar favoriete plaat van dit moment was. En ik vond het nummer van Queen in de schriftje. En we gaan draaien. You're my best friend.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek. Ja.

met Under the Boardwalk. Een van de weinige acteurs die nog redelijk kon zingen. Hoewel die inderdaad muzikale ondersteuning kreeg. Van The Temptations, fijne hit uit 1987. Zal de zevende plaats halen. Dit is een nieuwe single van Teddy Swim.

En we draaien er daarvoor weer eens even kijken wat we nu hiervan wel gaan draaien. En daarvoor draaien we natuurlijk de nieuwe single van Teddy.

dat ook misschien volgende week een keer voor je draaien. De originele versie van de Icy Brothers hoorde je met It's Your Thing. En daarvoor draaiden we ook nog de zwarte doos van Jan. Met Everybody, Everybody hier op iTunes Radio. Met nu Jimmy Nail. Blijf even in de jaren 90 hangen.

0: 28 Gorkum, Utrecht tussen Hagestein en Houten. Daar doe je ongeveer 8 minuten langer over om thuis te komen. En voor de rest staat Nederland filevrij. Dus je kan weer trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Vrienden, Nieuwenhuis in de avond.

Kela's. 11e plaats zou het halen, 5 weken in de tipparade, kwam op 21 augustus 1982 binnen. En daarna roemloos voor 3,95 gulden in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete plaathandelaar. Disco Location Dance hoort je met Rosemary.

staat ze al 23 weken op de hoogste plaats in de Billboard Hot 100 in Amerika. Ella Langley, die draaien we graag hier in de show met Choosing Texas. En daarvoor fijne reggae gedraaid over weed, inderdaad ganja, mensensimilia en hoe je het allemaal noemen wilt. Legalize It van Peter Tosh hoorde daarvoor. Wat andere bekendere plaats uit 1988 werd alleen in Engeland geneerd van Spandau Ballet.

Net als Madness, alleen een hit in Engeland. Met Raw. En we hoorden in ieder geval op het nieuws vandaag dat hij overleden is. Mighty Sparrow, een van de bekende Calypso-zangers. En echt heet hij gewoon Slingers Francisco. Dit nummer werd twee keer uitgebracht. Eerste keer in 1966 en de tweede keer in

Prachtig liedje blijft het. In memoriam, Mighty Sparrow. Hij is 91 jaar geworden. En deze mooie plaat heeft hij achtergelaten. Samen met de Dragonairs. Uit 1966, 67, 68 en 1978 werd het allemaal een hit. In verschillende landen natuurlijk. Ah, dat is alweer bijna afgelopen. Alweer de ene laatste hier in de show. Maar wat voor een. Van The Weeknd.

die straks gaat uitzenden tussen 10 en 12 uur met disco, funk, soul en andere dingen die ter meng- en draaitafel komen. Of in de 12-inch revival.

met, even kijken, ook alweer met Inner City, met Good Life. Had ik inderdaad Big Fun kunnen draaien. Maar ja, dat is weer zo, hetzelfde artiest. Inner City, Mama stond ook op het lijstje van Nana Cherry. Ik denk die bewaar ik ook voor een andere keer. Maar ik heb hem intussen al uitgezocht hoor. Straks direct na 10 uur kan je dit programma terug horen. Als je daar behoefte aan hebt, als je de eerste anderhalf uur gemist hebt. Of misschien de eerste 1 uur en 55 minuten zou het nog kunnen. Nou, nog een paar seconden, dan kan ik hem instarten. En dan kunnen we helemaal tot het gaatje draaien, hè, want daar houden we van hier. Uw schuifmaat houdt er ook van, die maakt er ook altijd een sport van. Morgenavond weer om 12 uur precies uit te komen met het

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

grooves en disco. Met in deze laatste twee uurtjes van vandaag muziek van onder andere Fonda Rae, Tom Brown, Renee en Angela en straks Shalamar. En nu is een track uit 1982. De 12-inch dry mix van Extra Special. De Britse jazz-funk-formatie Atmosphere. Enjoy the show!

Atmosphere met Extra Special uit 1982. En straks bijna zoals gewoonlijk weer suggesties van Roland, Erwin en Peter. Nu een suggestie van Anne. Dit is Shalamar hier bij iTunes Radio.

Head kwam van een independent platenlabel Straight Line. En je hoorde Give Me All Your Love van Brenda Hilliard uit 1981. En de volgende LP komt uit 1982. Seventh Heaven heet die. En dit is Maurice Messiah hier in de Ricky Thompson Show.

We gaan naar een suggestie van Peter. Jij dacht dat het wel leuk zou zijn om weer eens wat van René en Angela te draaien. Zeker, helemaal niks mis mee. Ik heb de LP Rise erbij gepakt. We gaan naar het laatste nummer van kant 2. Take me to the limit, René en Angela.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankt